Og det også brugte mennesker til vårene, var en fint af en vej, vi nu er stået, så at de mennesker sig bevore kunne. De trompeter wurde ook geblåst worden over een je apfa en een je wasser vaste. Nu worden de trompeten gebruikt worden de mensen toop te roepen, zodat ze zich verzamelen kunnen van een zeer wichtige zaak. Deze zaak had met de weer te doen, de Joel aan je heeft had, zoals wie de in de 12e met 14e vers in dit kapitel vingen. Ik leef dat wat goed zijn van ik de vers waarde lezen word. Doch so goa nu, sag ich de Herr Gott, komm trink no mi mit jun ganzet hort, en mit falste, hiele en truere. Jo, dout jun a horte te rite, en nicht jun a tleide. En komm nu trink no dem Herr Gott jun Gott. Dan he es genedig en erbormend, langsam tum oie, rick en leeftolig chet, en dat am leid, wein dat bezet. Wer weet of he nicht wort a ram dreie, en van dat bezet weich dreie, en een zegen, van zichzelf hingen loten, ze goa en je treed apfe en drink apfe, voor dem Herr Gott jun Gott. Doorop zegt Joel nu, dat ze zullen de trompet blozen en de mensen toepropen. Gott is, val je nood en erbormen en wordt zijn volk bewoorden. Ober Gott kan nicht blind zijn tot de zind. Hij is ook heilig en gerecht. Gott had zijn welle voor zijn volk Israël duidelijk vergelegd, durch seine Propheten und Leider. Die Menschen hatten sich über jeden Gott und sein Wort gestalt. Gott hat eine heilschreiche Plage angebracht, so dass sie sich wegen ihrer Sünde besinnen würden. Wenn sie von ihrer Sünde weichdrehen würden, dann wird Gott auch zurückholen, was er jeden angeplant hat. Dort ist, warum sie die Trompet bloßen sollen und die Menschen topropen, so dass sie sich wieder können zurückdrehen, nur dem Herrn. Dat is ook hoe dat nu is. God is heilig en gerecht en mat die zin strofe. Jezus Christus is gekomen en heeft voor die zin betoeld als hij zijn leven aan geeft tegen zijn dood op een kruis. God heeft gezegd dat wanneer mensen dat voor zichzelf aannemen worden, dan zijn ze zelig geworden en worden niet en dat gerecht komen. Een mens kan over niet leven dat hij God zijn raden aannemen kan en daarnach in zijn zin wandelen. Dat geht niet. Wanneer we ons nog gaat draaien, dan draaien we ons ook van de zin weg. Dat meent niet dat we niemals waar de zin geworden, maar we worden niet in de zin wandelen. Wanneer we onze zinde betjanen, dan verjaft hij die ook. Nu de 15e tot 17e vers. Bloos die trompet en zion, dood en vast en zegne. Mag dat weten breed bekend dat door een ernst hoofdje verzameling wordt zinnen, brengt de mensen toop. Mag de verzameling heilig. Zammelt de älteste toop. Brengt de tjinge en de babes die aan de mutterbrust zijn. Laat de brigom uit zijn stof uitkomen en de brood van haar chast stof. Laat de priester dem Herrgott zijn dienen, tussen de verleef en de altaar hielen en laat aan zijn. Ha metlied op dien volk, o Herr Gott, du nust van dien afgoed te schand maken, en sprechwoord mangt die nationen. Waarom zullen ze mangt die mensen zeien, woer is er Gott? Wat Gott hier te zeien houdt, wie zo wichtig dat alle mensen dat heren zullen. De trompet wordt gewenig voor andere dingen gebruikt, aber hier zal dat gebruikt worden alle mensen toop te brengen, zodat ze heren kunnen wat Gott te zeien houdt. Nou, dat is interessant te beobachten wer hier erwähnt zijn. De priester, de älteste, de tjinge, de mutter met eertjend, de brigam en de brood, en alle andere mensen, zullen alle toop geroept worden. Door zijn zonen, die niet leven dat kleine tjinge God zijn radung begrepen kennen. Aber dat is niet wat de Heer Jezus geleefd. In Matthäus 19, 13 met 15, lezen we deze weer. Dan brachte ze tjinge nou aan, dat hij zijn heng zal op aanleien en voor aanbeden. Ober de jinge deden aan schellen. Ober Jezus zei, loot de tjinge, en werd den nicht, nu mee te komen. Dan van zonen is dat hemel schrik. En hij leed zijn heng op aan en ging van door weg. De brigam en de brood zullen van ere stoven komen.
En die tijd worden Brigham van veel dingen entschuldigt, zodat hij met zijn bruid kon bekend worden en zijn hem vaststellen. Voor een jaar brukt hij niet aan de armee dienen. Zo'n ober wat God nu te zeggen had, wie zo wichtig dat ze gewoon zo'n verrecht nu opgehoven weer. Alle mensen worden topgeroopt en verzameld. Dat is zo als dat nu ook zal zijn. To die tijd redt God door zijn profeten. Vandaag redt God door zijn woord. En door dat woord van de Heilige Geest die in alle Christen woont. Maar daar is één ding dat hier zeer wichtig is. De Heilige Geest wordt niemals een mens in zo'n weich leiden dat niet ganz met God zijn woord stemt. Daar zijn zo'n mensen die nu zeggen dat ze een nieuwe openbaring van God gekregen hebben. Dat stemt aber nicht mit Gott sein Wort. Wie hat dort recht und die Pflicht, dass wir denen sagen, dass so nicht die Wahrheit ist, wenn dort nicht mit Gott sein Wort stimmt? Wenn ein Mensch ein Betjeft und Worte entriert, dann wird dort viel Schade tun, wenn ein Mensch dort trinkt oder sogar den Tod bringen. Und wenn Gott sagt, dass dort bloß ein Weg zum Himmel ist und wo ein Mensch selig kann werden, dann hat kein Mensch dat reicht te zeggen dat daar een andere weg is. Spreche dat 14. Kapitel 12. Vers zegt, daar is een weg dat door een mens reicht is, aber dat eng daarvan is de weg van den dood. De reine waarheid kan nicht entschluten dat niet de waarheid is. God zijn woord is op immer im Himmel vastgesteld. Wat God gezegd heeft, wordt zo blijven. Een mens had geen recht dat te ändern. En de vers in Joel, dat tweede kapitel, schrift de profeet van Zond, wat God doen wordt, wanneer de mensen zich terug naar hem her draaien worden. Dit weer wat ze te God zeggen zullen. Ha metlied op den volk, o Herr God, doe nust van den overgoed te schand maken, en sprechwoord maakt de nationen. Waarom zullen ze maakt de mensen zeggen, wo es Gott? Dech so ne wird, de Joel de Menschen einlode, dat sie sich sollen nur dem Herrn nodre, wann sie sich versammelde. Ein Volk, dat sich bei Gott sie Nomen nannt, soll dort derich erleben bewiesen. Wann so ein Volk sich ober to jetze dienst, en superi han jewe deed, dann wurde andere wundere, wo Gott wir, de ein heilige Gott wir. Wann sie sich trägt nur Gott drehe wurde, dann wurde Gott an sie gnädig sein. So ist dort auch in unserer Zeit. Wann wir sagen, dort wie Gott seine Kinder sind, aber dann dort kein Unterschied ist zwischen uns und Söhne, die nicht beziert sind, sei mir worthalb dort. Dort ist so, als Jesus dort an Matthäus 5, 16 sagt, so lot jün Licht für manche Schiene, dass sie jüne gute Wolke sehne und jün himmlische Vater door derich verharrliche. De Apostel Paulus stemt met dit, als hij dit in 1. Korinther 6, 20. Vers schreef, dan je zijn voor een dere priest gekauft, door een verharrlicht God en jun charpa. De afzicht van ons leven als God zijn kinge, is dat we dem Heer verharrliche zelen. Dat zal zo in alle zaken zijn. In Kolosse 3, 17, zegt Paulus durch dem Heilige Geist, en wat immer je donen of een woord oder woord, doet aan dem Herr Jesus sie nomen, en dankt God dem Vader derich aan. Wann wir ons immer op dem Herr verloten, en ons te zien Heilige Geist aangeven, dan wordt zo'n leven ook mogelijk zijn.

Nu de 18. betwinnigste Vers in de tweede Kapitel. Dan wordt de Herr Gott für sein Land ivrig sein, en wordt met sein Volk Mitleid haben. Jo, en de Herr Gott wordt Antwort geben zu sein Volk, en zu sein Volk sagen, checkt, ik war junt getreed, nie wien, en eid schecke, en je wore am volle tevreden sein met den, en ik war junt niemals wade en vlucht maken, mank de Nationen. Ober, ik wou de armee van Noorden van jou wit wegnemen, en ik wou aan in een verdreden en verloten land vieren, en dat verste poort van den oosten zee, en dat hingeste poort en wasten zee vieren, en dat je stank wordt zich oprechten, en dat stankreed, je rach wordt opkomen, wiels hij grote dingen je donen haft. Dit wist ons in de toekomst en Osna armee van Assyrien no Samaria tjeim, en menschen van de 10 Israël stammen gevangen neem, willen ze ook Jeruzalem nemen. God erlaubt dat aber nicht. Een engel moog de meeste van den in een nacht dood. Daar wordt aber ook in de laatste dag na armee van Noorden komen, zodat ze dat land Israël kunnen gevangen nemen. Dat is voor ons in Hezekiel 38 en 39 beschreven. Gott wird den ober ab de boy en dat land Israel vernichten, en ze worden dat nicht kennen vor dich brengen. So weit als wie dit bestemmen kennen, wird dit in de Anfang van de Triebsal passieren. Dat is bis dis dag noch nicht passiert, aber dat wird to de tijd komen. En de Zephares en Joel, die ik rood geleest ha, redt de profeet van zo'ne dag in Israel, Wann de Herr für sein Land wird ivrig sein, he wird angetreed, wien en eid schecke. Wie weten dat dit nicht passiert, als Joel dit dolschrieven deed, wils dat de tijd weer als zij de herschrecke plog houden. Wann wir de schrift lezen, besonders de profeten, dan is dat klar te zien dat God ne zeer goede tijd voor dat volk Israel en de welt redmaken wordt. Verdem. Dat zo'n dag komen kan, moet de grote triebsel toe een eng gebracht worden. En daar is zeer veel godlozigheid nu, en aan de wereld. En dit passiert während de Christen nog in deze wereld zijn. De Heilige Geest die in alle Christen woont, wordt zo'n godlozigheid terugholen, but de Heer Jezus zijn tjingen van deze wereld naar hechtgriepen wordt. Dan wordt er nus zijn, wat zo'n bezit terugholen kan. Dat is waarom de Heer Jezus zei dat er niemals zo'n tijd is geweest en wordt ook niet waarder zijn. Zoals we al gezien hebben, de Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en wordt een eng maken daarvan. Wanneer de Heer een eng tot de triebsal gebracht heeft en de antichristen zijn armee vernicht heeft, dan wordt hij zijn koninkrijk opstalen. Zo wordt dat Emma en God zijn werk zijn. Dat wat godloos en bees is, moet gerecht worden. Dat moet uit hem stich geriemd worden. Eerstens wordt dit voor dich gebracht, als de Heer Jezus op een kriets voor al dat bezit en godloos het en voor die zin sterven deed. God heeft dit deeg dat evangelium bekend gemaakt. Wanneer mensen God zijn zegen willen hebben en met hem gemeenschap hebben willen, dan moeten ze God zijn weg komen. Geen mens kan God zijn redding door werken verdienen. Dat kan hij bloos door den geloven krijgen. Zonen die de redding aangenomen hebben, worden eeuwiglijk met de Heer zijn. God heeft geen vergnügen en mensheid rechten. Hij wil den veel leven raden. Ober, wanneer mensen er zonde meer leef hebben als ze God leef hebben, dan is er niet weer dat God doen kan. Wils hij heilig is, moet die zin gestroft worden. Wanneer mensen dat niet door Jezus Christus aannemen, dan moeten ze die stroof zelfs dragen. Dat meent dan dat zo'n eeuwiglijk van God afgesneden worden zijn. Mijn vriend, zo'n word ik niet verjoend wensen. Dat is waarom ik joend rode doe, nu rood, dat je joend vandaag, dem Heer Jezus aangeven,
so dat je van jene zinde loskomen kan. En Johannes 5:24 zegt de Heer Jezus dit, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem geleef die mij geschikt haft, haft het eeuwig leven en kämt nicht aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Durch dem Herr Jesus allein, es de Radung te habe. Nu de 21-25. Farsch. Han ich Angst, o Land, frei die en sie schafft ich, dann de Herr Gott haf grote Dinge für die je done. Hat nicht Angst, die Tiere am Fleck, dann de Weide en de Wildnis sind gering geworden, de Baum haft seine Frucht gedrocht, de Viege Baum en de Wienrank ha ihre volle Frucht gedrocht, Also freit jün je sehns en zion, en ziet schaftig an dem Herr Gott jün Gott. Dann he haft jün de tige Regen je geeft, no je reichtigkeit. He haft jün den Regen utgegote, de tige en de lote Regens en den eerste Monat. De draschflure worden voll je träg zanne, en de feed worden met nie wien en eil everane. Dan woor ik wadde zo als verheer de jore handstallen, de schwormende heischrijk opgeeten haft, de kruipende heischrijk, de strepende heischrijk en de gnogende heischrijk, mijn grote armee die ik mijn kunt geschikt houden. Zoals wie gezien ha, de triepsel woord no de tijd van Christus in komen leiden, en dan woord hij zijn tjenigrijk opstallen. Wie ha ook gezien dat de tjoek, Christus jene gemeint, es nicht zu sehne en de triebsel. Die sind alle na hechte gerippe worde, met dem Herr Jesus en a loft. Christus jene gemeint, es nicht dotselvje als de Nation Israel, en de triebsel is ook vergestalt als de tijd van Jakob oder Israel, zijn trubbel. En deze tijd, en de wie nu leven, haft God van mank de heide en van mank de jude, Mensen uitgewild en haft den en Christus eind gemaakt, en dat is zijn gemeent. Wanneer dit zool van Christus in gemeent vol is, dan wordt hij ons van deze eerd naar hecht griepen, zodat we immer met hem kunnen zijn. Wanneer de Heer zijn gemeent van deze eerd wordt weggenomen, ha, dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden. Hij wordt een bond met dat volk Israël maken, dat hij aan bewaren wordt. Dat is de aanvang van de triebsel dat 7 jaar lang wordt zijn. En in midden van de 7 jaar wordt hij zijn bond breken en wordt dat volk Israël en alle die godsvechtig zijn vervallen. De Heer Jezus wordt de triebsel toe een eng brengen wanneer hij terug naar deze eerd en macht en heerlijkheid komen wordt. Dat 1000 jaar strek dat Jezus een eng brengen wordt, es in deze farge en Joel en een kleine weich beschreven. Joel schrift van wo God waarde genedig wordt zijn, to zijn volk Israël. Daar is geen weich, wo mensen dit, to de tjoek aanwenden kennen, dat geht niet. Daar zijn ober veel die dat doen, die proeven. Die zeiden dat de zegens die God Israël geeft houd, zijn nu voor de tjoek gemeent. Ze zeiden dat God heeft Israël versmeten en wordt de niemals waarde terugbrengen. De zeiden dat deze zegens die de profeten voor Israël verspreken, zijn voor de tjoek gemeen. Mijn vriend, dit is aber nicht wat God zijn woord zegt. En Rema de 9:11 kapitels zegt Paulus, klar, dat God heeft zijn volk Israël nicht versmeten oder aufgezegd. Hij heeft ihn van de tijd ontzien gezegd, aber hij wordt aan wat de terugstallen. Hij wordt den während de triebsel bewaren, en die worden dem Herr Jesus als er Messias aannemen, wanneer hij waarde komen wordt. God had voorken den regen teruggeholen van Israël en land, zodat zij zich van ihre zintelijke weg betieren worden. Joel reed van woe de Heer den regen waarde terugbrengen wordt en de tijd, wanneer zij als een volk en dat koninkrijk worden zinnen. Wanneer Joel hier van de eerste en de lote regen reed, dan is dat werkelijk regen dat het land bewässert, en nicht een geestelijke regen. De mensen in dat land verloten zich op zo'n regen, dan dat is nedig dat dat land vruchtbaar kon zijn. God had dat als een oordeel teruggeholen,
will sie nicht wieder gehorsam gewast. Joel sagt hier auch, dort gott die Jahre war der Handstalle wohl so aus dort vorher wie gewast. Dort wird die Heischreike verdorben heute, wird Gott an so aus vorher geben. Dort ist auch, was Gott der seine Not für Menschen nu tun kann. Menschen, die Jahre einen Sinn gelebt haben, sind so aus dort Land, dort Heischreike abgefreht haben. Wenn sie sich zu Gott seine Not hangeben, dann kann Gott an auch Jahre Handstalle die fruchtbar können sein. Gott wird an für seine Ehebrücke. Wenn du noch nicht bekehrt bist, dann komm von dort und nimm dem Herr Jesus aus dein Heiland an. Er wird dir deine Sünde vergeben und wird in dir durch sein Heiliger Geist wohnen. Er wird dir das ewige Leben geben und wird dir nur sein Himmel nehmen, wann dein Leben hier auf der Erde zu einem Engchen. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij väl han dat det tinga zalen na am kommer. En du med väl ek jönt eine karte ondag vertalde wo je tjena alle dag en mest je meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeja na wat God zijn woord te zeja haft. En deze ondag de komen van dat buik jede dag met Jesus.

Dreu dot meld Ruth, but yours fanic in solemn capital zasa sasti, farses zas teen by 20 lazy his act at the stit. Compt in heart ola, die ye god ferchte, en ek voyen zaya wat hai for me ye dona haft. Ek sherich am on it falum holds, ek loved am met mean mul. Wann ek met eure rechtigkeit im hort omjink, wird de haar nicht ne mee je hart haben. Aber Gott haft bestemt ne mee je hart en durab je acht wat ek bede deid. Ek loof Gott, de mien je bed nicht verstaad en zine true hot je lief nicht van mee treehelt. Dreu dat Melrud. Es papa alt huis, vroeg Karl tegelijk ein nomerach, Emtje Hendricks van dat hort woa stoer op een dorp zegne een oorbeider ten bim stoer uitveeje en reinmerke voor eine stunde dat ze jede dag naar de schuld. En hij zei ik zulde met mijne papa derchreden en wan am dat en deint is, dan is de oorbeid mijne. Mama frindeld. Da papa wordt bald hier zijn, aber eier hij tjemt, zust u dat mel alle uitdreeuw. Hij vroeg die van de Samarins al dat te duinen. Ach, nou joh, zei Karl, als hij zijn wanneer aftrak en naar zijn stof jink. Bald hield hij zijn papa nen komen, en zo spuit hij zich naar de tjek. Papa, zei hij, mij jagt die nou wat vrouw? Oh, zei je fijn, zei papa. Aber ik zei dat du nog niet hast dat melrutje draagt. Du dat eerst. Papa verleidt tam zich de hengwasje. En zo schwind als hij op het rijtjeim, stelt Karl nog eenmaal aan met papa ervan te reden. Ik heb hier de jeleen het een arbeid te krijgen. Nou, ik zei dat mel staat nog eenmaal door, antwoordt papa. Ik weet, ik wil voor het schoen, oba. Papa tikt hem bij kruis. Du hast al veel tijd gehad, zei hij, als hij zich doodzaad hem de pas lezen. Dat chavi du nich even reden, schnam Karl? Papa tikt nap. Zo schwen, als du dat mel hast, rutje drach, zei hij ernstlich. Karl stond doorstel voor een moment. Dan spuit hij zich naar de arbeid en riem dat mel op. Zo, mij deed dat ook leid dat ik dat niet eier heb opgeriemd, zei hij als hij de arbeid voor zich had. Papa frintelt en hart als Karl hem vertelt van de arbeidsgelegenheid. Voor ere familie ondag Lothar den Owend vroeg papa als Jason Wood Psalm 66 op Ludus lezen. En als hij daarmee voortig weer, check Karl zijn papa schaftig aan. Ik weet wat dat meint, wann dat zegt dat God ons niet hier wordt, wann wie zenden aan zijn horten hebben. Dat is correct zo als du deids, papa. Du hast niet naar mij, wat ik eerst had dat mel rutje draagt. En God wordt ook niet naar ons hartje, wat wie eerst hebben, dat zend mel en ons leven opgeriemd. Papa freut sich. Na du bist reich, mein Sehn, sagt er. Dort ist eine wichtige Lektion für uns zu lernen. Und du habe ich noch was Frau für dich. Fallen sich die dort so, als wenn Gott weit auf ist? Sperrt sich dort so, als wenn keiner hört, wenn du betet ist? Hältst du an mit Fleetje oder Stehle oder angehorsam sein? Vielleicht hast du Trouble mit Lehe. Wann sich dort zerfällt, als Gott nicht nur an sie Gebete harche dert, dann ist es doch sehr wichtig, dass wir uns Wort erst selbst und ihr Seke deine und auch sicher merken, dass du keine Verstärkte sind es. Und vielleicht sagt Gott, riem dat mel op en dan voor ik hartje. Wat erma dat is, riem dat op. Wie kennen niet geloven dat God wat naar ons hartje, want wie moet wel eens in de zin leven.
En nu aan zijn farst heb uitwendig leren als in Psalm kapitel 66, vers 18. Hij zegt dat ze dit. Wanneer ik met eierachtigheid im hart omging, würde haar nicht naar mij gehoord. En ze gedanken uit deze geschicht is, verlote sind, dan go im gebed. En hier is nog een vers voor jentem leren, dat is in Psalm 119, vers 9. Hij zegt dat is dit. Wie kan een jonge man zijn leven reinhullen? Wanneer hij zich door onthoudt, wat dien woord zegt.

Nu vil vi ta opp ut Matteus kapittel 24, det vers 1, vad 13 lese. Dan et himmelrik og med 10 jungfrues til fylikje, det lampe neime en ruttjenje, den brygom en djeien til gåne. Fyf van dei vire klok, en fyf vire anferbedacht. De fyf klokken neime bytte lampe ook nog, en de krok eil met. De andere fyf ober vire nicht verbedacht genoeg, eil met te nemen vir lampe. Als de brygom no zich lure leidt, wadde zij alle schleiprichen schleipe en. Ober midden in de nacht, wie met eenmaal een ludet roepen. De brigam tempt, komt aan het jeen. Dan stonden de jongfrues alle 10 op en putste ere lampen. Dan zeiden de anferbedachte vijf te de kloke jeft ans woord van june eil, dan ans a lampen gonne uit. Ober de kloke zeiden te eend, voor ans alle reekt dat nicht tau, God leiwe en tjeip te jun selbst. En als hij jene eil tjeipen, Kijm de brigam, en die door reid vire, jinge met am nen en de kast, en de der wordt teuer schloten. No her kijme de anferbedachte fief en zeed haar lot ans nen. Hij ober zeed, et sa junt de waarheid, et chan junt nich. Dorom ziet waka, dan je weite nicht den dag noch de stund, wenn da ja et komme woa.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en a brood van s leven vandeel is u apostelgeschicht 16, 16, wo dat zegt. Einen dag, als wie nur noch in plaats gingen te beden, traf wie een schloven vrouwmensch, die een woorzeier juist had en ere haren, der ich ihr woorzein, veel aanbracht. Paulus wie en den haren zien nomen naar Europa gekomen. De haar had de boodschap van zien en deiner gezien, zodat Lydia zich bekeerd had. Nu uit er huis gingen de zeiningen wieder. Doordurch wordt de fiend op een zeier opgerecht. Dat Paulus dat woord van Kriets predigende moest te eng gebracht worden, dacht de fiend. Also fang hij met zijn jeenstand aan. In deze val brugt hij een schloven vrouwmensch die een woorzeier juist had. Hij brugt een woorzeier. Je hebt dat verhoopzond? Veel mensen zijn dat het bloos een eeuwig geloven en wat opgemerkt het is. Ze zijn keiner kan weten wat in de toekomst komen wordt en dat woorzeien. Dat is bloos einfach geld uit die voet nemen, zei ze. Wanneer dat over de val is, woorwein moest God dan de woorzeierie verdomen. In 3 Mose 19:31 zegt God, God necht nur de woorzeiers en die de doodje ere juiste bevrouwen. Wer dat deed, merkt zich arein, ik zie de haar jun God. Adelje vers Lothar, in Kapitel 20 vers 6 sagte haar, en wann sich wer bi de Wurzeiers oder bi de Doudje ere jeste befreuen rot holen jet, en met de Aufjette riedrift, dan wo ek mi selbst jen dem stallen, en wo am uitzien volk uitroden. En dan Lothar, in vers 27 sagte, wann uit einem Mann oder eine Frau in jest red von einem Douden, oder in Wurzeier jest red, moeten de dood gemerkt worden, je zelden de steunen, ere blootschuld kämpt op aan. Dort is wo irens God over woorzeierie reed. Nog einig schrift steht wo ons dat zegt, wo irens disse zegt is in 5. Mose 18 van vers 9 en wieder, dat zegt, zo'n zend bij dem Herrn alles op scheiselje dingen, en wein zo'n op scheiselje dingen wordt de Herr jün God de velkje verjünd uit dem land rütjauen. En deze vers merkt God dat zeer klaar, dat zijn oordeel over woorzeierie en juisterie is dat China aan zo'n dingen deelnemen zal. Trotzdem wordt het nog immer gedaan. Deze miaal bracht er weerts met er woorzeien veel ernoem. Daar zijn van deel ook nog mensen die zoals deze miaal met woorzeien veel geld merken. Mensen tollen nog veel geld, omdat woorzeiers aan ihre korten lezen, de juiste van de doodje naar rood vrouwen en aan de toekomst zijn. Zonder die voor zo'n dingen geld uitgeven zullen weten dat het niet bloos weggesmeten het geld is, maar dat ze ook aan de gevoer zijn ihre ziel te verlieren. God in zijn wijsheid heeft de toekomst voor ons versterken. Dat is veel beter voor ons, wanneer we niet weten wat in de toekomst is. Mensen zijn op arme nieuwsgierig. Ze willen jaren hangen de gordijn van de toekomst kicken. En wanneer God aan de nische niet stelt, dan geloven ze mocht de fiend vielleicht. De fiend deed dat ook zeer welig. Ober als toling neemt hij de zeil. We kunnen ganz getrost den Herrn met onze toekomst vertrouwen. Hij heeft gezegd dat hij arme bij ons zenden wordt. Also in don't wat ons in de toekomst van jaren kämpft, kan we ons zeker zijn dat hij arme met ons wordt.

Nu de 18e betwinnigste verse in de tweede kapitel. Dan wordt de Heer God voor zijn land ivrig zijn, en wordt met zijn volk medlied hebben. Jo, en de Heer God wordt antwoord geven tot zijn volk, en tot zijn volk zeggen, checkt, ik word juntje treed, nieuw wien, en eid schekken, en je worden aanvallen tevreden zijn met deen, en ik word junt niemals worden en vlucht maken, mank de nationen. Ober, ik word de armee van noorden van junt wiet wegnemen, en ik word aan en een verdreden en verloten het land vieren, en dat verste poort van den oosten zee, en dat hingeste poort en wasten zee vieren. En dat je stank wordt zich oprechten, en dat stankreert, je rach wordt opkomen, wiels hij grote dingen je donen haft. Dit wist ons en de toekomst enen. Als de armee van Assyrië naar Samaria kwam, en mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen, willen ze ook Jeruzalem nemen. God erlaubt dat, aber niet. Een engel maakt de meeste van den in een nacht dood. Daar wordt aber ook in de laatste dag de armee van Noorden komen, zodat ze dat land Israël kunnen gevangen nemen. Dat is voor ons in Hezekiel 38 en 39 beschreven. God wordt den ober op de boy en dat land Israël vernichten, en zij worden dat niet kunnen voor zich brengen. Zowiet als wie dit bestemmen kennen, wordt dit in de aanvang van de triebsel passeren. Dat is bij dit dag nog niet passiert, ober dat wordt tot die tijd komen. En de Zefarge en Joel, die ik rood geleest ha, reed de profeet van zo'n dag in Israël, want de Heer voor zijn land wordt ivrig zijn. Hij wordt aan je treed, wien en eed schekken. Wie weet dat dit niet passiert als Joel dit doorschrijven deed, wils dat de tijd weer als zij de herschrijke ploeg houden. Want wie de schrift lezen, besonders de profeten, dan is dat klaar te zien dat God een zeer goede tijd voor dat volk Israël en de wereld redmaken wordt. Verdem. Dat zo'n dag komen kan, moet de grote triebsel toe een eng gebracht worden. En daar is zeer veel godloosheid nu, en onze wereld. En dit passiert während de christen nog in deze wereld zijn. De heilige Jezus die in alle christen woont, wordt zo'n godloosheid terugholen, maar de Heer Jezus zijn tjingen van deze wereld neergriepen wordt. Dan wordt er niets zijn, wat zo'n bezit terugholen kan. Dat is waarom de Heer Jezus zei dat er niemals zo'n tijd is geweest en wordt ook niet waarder zijn. Zoals wie al je zijn ha, de Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en wordt een eng maken daarvan. Wanneer de Heer een eng tot de triebsel gebracht heeft en de antichristen zijn armee vernicht heeft, dan wordt hij zijn koninkrijk opstalen. Zo wordt dat Emma en God zijn werk zijn. Dat wat godloos en bees is, moet gerecht worden. Dat moet uit hem stich geriemd worden. Eerstens wordt dit voor dich gebracht, als de Heer Jezus op een kriets voor al dat bezit en godloosheid en voor die zin sterven deed. God heeft dit deeg dat evangelium bekend gemaakt. Wanneer mensen God zijn zegen willen hebben en met hem gemeenschap hebben willen, dan moeten ze God zijn weg komen. Geen mens kan God zijn redding door werken verdienen. Dat kan hij bloos door den geloven krijgen. Zonen die de redding aangenomen hebben, worden eeuwiglijk met hem Heer zijn. God heeft geen vergnügen en mensheid rechten. Hij wil den veel leven raden. Ober, wanneer mensen er zonder meer leef hebben als ze God leef hebben, dan is er niets wieder dat God doen kan. Wils hij heilig is, moet die zin gestroft worden. Wanneer mensen dat niet door Jezus Christus aannemen, dan moeten ze die stroof zelfs dragen. Dat meent dan dat zo'n eeuwiglijk van God afgesneden worden zijn. Mijn vriend, zo'n word ik niet voor junt wensen. Dat is waarom ik junt rode doe, nu rood, dat je junt vandaag, dem Heer Jezus aangeven,
zodat je van june zinde loskomen channe. En Johannes 5:24, zeigt de Heer Jezus dit. En waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem je leeft die mij geschikt haft, haft het eeuwig leven en kämpt niet aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Durch dem Herr Jesus allein, es de Radung te habe. Nu de 21, bet 25. Farsch. Ha nich Angst, o Land, frei die en sie schafft dich, dann de Herr Gott haf grote Dinge für die je done. Hat nich Angst, die Tiere am Fleck, dann de Weide en de Wildnis sind grün geworden, de Baum haf seine Frucht gedrocht, de Fiege Baum en de Wienrank ha ihre volle Frucht gedrocht, Also freit jün je sehns en zion, en ziet schaftig an dem Herr Gott jün Gott. Dann he haft jün de tige Regen je geeft, no je reichtigkeit. He haft jün den Regen utgegote, de tige en de lote Regens en den eerste Monat. De draschflure worden voll je träg zanne, en de feed worden met nie wien en eil everane. Dann war ik wadde so als verheer de jore handstalle, de schwormende Heschreik abgeete haft, de krupende Heschreik, de strepende Heschreik en de gnogende Heschreik, mine grote Armee, de ik mankunt geschickt had. So als wie gesehen ha, de Triebsal wort no de tijd van Christus in komen, leider, en dann wort hij zijn tjenigrik abstalle. Wie ha ik gesehen dat de tjoik, Christus jene gemeint, es nicht zu sehne en de Triebsal. Die sind alle na hechte gerippen worden met dem Herr Jesus en de Luft. Christus jene gemeint, es nicht dasselbe als die Nation Israel en de Triebsal is ook vergestalt als die Tiet van Jakob oder Israel zijn Trubel. En deze Tiet, en de wie nu leven, haft Gott van mank de Heide en van mank de Jude Mensen uitgewählt en haft den en Christus eind gemaakt, en dat is zijn gemeent. Wanneer de zool van Christus zijn gemeent vol is, dan wordt hij ons van deze eerd een hecht riepen, zodat we immer met hem kunnen zijn. Wanneer de Heer zijn gemeent van deze eerd wordt weggenomen, ha, dan wordt de Antichrist op een boor gemaakt worden. Hij wordt een bund met dat volk Israël maken, dat hij aan bewaren wordt. Dat is de aanvang van de Triebsal dat 7 jaar lang wordt zijn. En de med van de 7 jaar wordt hij zijn bond breken en wordt dat volk Israël en alle die godsvechtig zijn vervolgen. De Heer Jezus wordt de Triebsal toe een eng brengen wanneer hij terug naar deze eerd en macht en heerlijkheid komen wordt. Dat 1000 jaar schetrek dat Jezus een eng brengen wordt, es in deze farge en Joel en een kleine weich beschreven. Joel schrift van wo God waarde genedig wordt zijn, to zijn volk Israël. Daar is geen weich, wo mensen dit, to de tjoik onwende kennen, dat geht nicht. Daar zijn ober veel die dat doen, die proeven. Die zeiden dat die zegens die God Israël geeft houd, zijn nu voor de tjoik gemeint. Ze zeiden dat God heeft Israël versmeten en wordt de niemals waarde terugbrengen. Die zeiden dat deze zegens die de profeten voor Israël verspreken, zijn voor de tjoik gemeent. Mijn vriend, dit is aber nicht wat God zijn woord zegt. En Rema de 9e bij 11e kapitels, zegt Paulus, klar, dat God heeft zijn volk Israël nicht versmeten oder aufgezegd. Hij heeft ihn van de tijd ontzien gezegd, aber hij wordt aan ware terugstalen. Hij wordt den während de Triebsal bewaren, en die worden dem Herr Jesus als er Messias aannemen, wann hij wader komen wordt. God had voorken den regen teruggeholen van Israël en land, zodat zij zich van ihre zintelijke weg betieren worden. Joel reed van woe de Herr den regen wader terugbrengen wordt en de tijd, wann zij als een volk en dat tjenigrijk worden zinnen. Wann Joel hier van de eerste en de lote regen reed, dan is dat werkelijk regen dat het land bewässert, en niet een geestelijke regen. De mensen in dat land verloten zich op zo'n regen, dan dat is nodig dat dat land vruchtbaar kan zijn. God had dat als een oordeel teruggeholen
will sie nicht wieder gehorsam gewast. Joel sagt hier auch, dort Gott die Jahre war der Handstalle, wo sie aus dort verheer wie gewast. Dort wird die Heischreike verdorben hode, wird Gott an sie aus verheer geben. Dort ist auch, was Gott der Sinne genoht für Menschen nu donen kann. Menschen, die Jahre einen Sinn gelebt haben, sind so aus dort Land, dort Heischreike abgefreten haben. Wenn sie sich zu Gott seine Gnade hingeben, dann kann Gott an auch ihre Handstahle die fruchtbar können sehen. Gott wird an für seine Ehebrücke. Wenn du noch nicht bekehrt bist, dann komm von dort und nimm dem Herr Jesus aus dein Heiland an. Er wird dir deine Sünde vergeben und wird an dir durch sein Heiliger Geist wohnen. Er wird dir das ewige Leben geben und wird dir nur sein Himmel nehmen, wann dein Leben hier appeiert zu einem Engchant. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Fasch-Ure. Maar nu wil ik eerst lezen in Psalm, kapitel 40, verses 2 tot 9, gezegd dat ze dit. Ik luid geduldig naar haar, dan bekt hij zich en heet me schreeuwen. Hij trok me uit dat je verdel je loch en uit een zamp ruut, en stelt me een feit op een steen dat ik zeker go. Hij geeft me ook een nieuw leid in muil, een leid aan zijn God te loven. En nu worden vele zijnen wat God voor mij gedaan heeft, en am verchten en zich op am verloten. Je zegend is de mens die zich op de Herrn verlaat en zich niet te de stalte gezalde deed, oder te die met leeges amgone. De wonder word je. Die du, mijn Herren God, je doen hast, zijn veel, en zo ook dienen je danken, die du on ons bewiesen deest. Du as China met die te vergelijken, van ik dat woord bekend merken en door van reden, wat du je doen hast, dat wordt veel meer zijn als ik abrieën kun. Opfa. En brandopfer is niet wat du hebben wist, aber du hast mij de uren opgemerkt. Brandopfer en zendopfer verlangst du nicht. Dan zeg ik, ik zie reid te deunen wat van mij im Gesetzebuch geschreven staat. Mij is dat een vrede, dien wille te deunen mijn God, en dien Gesetz heb ik im hart. Fasch-Ure. Ach, Spoudi, dacht Alex te zichzelf als hij nog eenmaal naar de klok checkt. Zijn papa had rots de Bibel opgemerkt en wat verse lezen voor ere Marien aandacht. Aber Alex weer al zei je ogeduldig. Hij en zijn vader willen van deel fasche voren en hij wil al jaren luis voren. Dat fasche ging aan bles zij erschein, en die familie ondag speert zich van deel zo zeer lang. Zo schwind als papa vorig had met beden, hupst hij op en zeed, nu stiet hem voor. Die zaken zijn al alle en fattig. Hij frintelt te zijn mama en pocht, wie worden onkast naar huis brengen van deel. Bij Marifa schmeite zij ere angle en woed aan. Zij luurde en luurde en luurde. Aber zij kreden geen fasch. Alex dacht, du wäre vielleicht überhaupt nicht mal fasch im Riefer. Zij nemen ihre Angle en gingen naar eine andere Stadt en kartet engst je auf. Vielleicht bliebe de fasch wach, wenn ik te veel vertalen dur, beobacht Alex. Ik war mal ein Städtje ganz stel zennen. Vielleicht hielden zij dat wie reden van aan geriepen en opeten te onkers en dat grulde weich. Een paar minuten later valde Alex dat irgendwat rijdt om zijn fasch bond. Oh, een fasch, ik heb een fasch! Schreef hij zeer lastig. Hij rijdt den fasch uit de woederuit en dat wie ook werkelijk een zeer fijne grote fasch. Hier is ons onkel, zegt hij, ganz stolt. En meest voets doorop had papa ook een fasch, en ze ging dat weer. Hij nam een fasch naar anderen van herke luis, en bekeek zich de fasch. Met eenmaal zegt hij te papa, ik was zo bedoeld dat de fasch mij hadden je hier vertellen, en check hem al, de fasch die hebben niet mal uren. Papa chijmt dicht bij en bekeek zich den fasch ook. De fasch hebben aber uren, aber die zijn niet van buiten te zijn. Fasch hebben ihre uren van binnen in haar kop, niet van buiten, zoals du en ik, zegt papa, als hij Alex treelig in bed aan zijn uur rijdt. Aber weetst du wat? Na wat, nischiert Alex. Wann onze uren ook van buiten te zijn zijn, dat wichtigste hier passiert van binnen. We hören alle soorten geluids, jeder dag,
Oba veel van wat we hieren verneem we niet zeer goed. En dat jamt in een uur naan en derg dat andere ruut. Wanneer we dat van horte vernemen, dan hab we dat werkelijk gehiert. Ten bijspel, wanneer we God zien woord hieren en we dat vernemen en door wat met duinen, dan hab we dat werkelijk gehiert. Alex dacht aan waar hij den Samarians had je hart als zijn voordat de Bibel lezen deed. Hij had zijn voordat zijn stem gehoord, maar hij had niets vernomen. Zijn gedanken waren bloos bij hem fashion geweest, en hij had ook werkelijk niet God zijn woord gehoord. Hij schaamde zich innerlijk en neemt zich ver dat hij woord van hier weer beter horen. Jo, zei papa, dat innerlijke hieren, dat is wat de grootste onderscheid merkt in ons leven. Aber nu, wel wie naar huis varen met deze vers te onkas. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Waar gaat dit du hartje? Wanneer irgendwer de Bibel lezen deed, of de predje deed in de kerk, deed du werkelijk van harte hartje? Er zijn dine gedanken verkeer bij wat onat. Werkelijk hier is veel meer als stel zetten van ergendwer vertalen deed. Dat laat verkeer zo als wat we hartje deunen. Ober onze gedanken zijn ganz anders voor. De boodschap wat God voor ons in zijn woord heeft is zeer wichtig voor ons leven. Hij heeft ons door bijna alles wat ons veelt te weten om voor arm te leven. Wel wie werkelijk van harte hartje, dat wie dat hier kennen wat God zegt te ons, en wel wie dat vernemen en door even denken en dan dat uitleven, want wie dat deunen, dan hebben we werkelijk dat gehoord. En onze verse om uitwendig leren is in Micha kapitel 6 vers 1, daar zegt het dus dit: Hark, naar wat de Heer te Israël zegt. En onze gedanken in deze geschicht zijn: Hark van harte naar God zijn woord. Nog eenmaal: Hark van harte naar God zijn woord.

Dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wilde niks een zware hartje willen, nur de aandacht te vinden, jeder dag met Jezus.

The clock as Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?